En nu wordt van een verlaafnis. Wat is een verlaafnis? Wat passiert traditionellerweise in onze kinder en jugendjaren en ook later nog in een dorp in Mexico, wanneer we verlaafnis geven zal? Wanneer dat, zoals onze voorderstad manchmal nannten, we plumenmoos geven zal? En wat passiert dan aan dem verlaafnisdag oder op een verlaafnisfas? En wat passiert in de zogenaamde Brutliedswerk en zo weder? Wanneer een jong en een meerke zich een Chihuahua in een dorp bevrieren oder verheerlichen willen in onze kinder- en jugendjaren, dan wist dat ganze dorp dat meestens al eier dat verliefde paar verlaafnis bereid had. En de ganze proces van verlaafnismerken wellen moest zo aangevangen worden. Dat verliefde paar moest, wanneer ze zich verheerlichen willen, dat allereerste, zoals dat bij ons genannt wordt, verlaafnis bereden. Dat heet, am zondagavond, voor de verlaafniswerk, moest dat verliefde paar bij de merke ihre Eltern in de grote stoven ingonen, en daar moest de jong dat merke ihre Eltern nog vrijheid vragen, ihre dochter vrien te durven. Dit weer bij ons zo de damalige mode. Dit weer vielleicht bloos een formaliteit, wist er toch al allemaal wist, dat de Eltern nicht nee zeien worden tot dem jong zijn vrouw, of hij met vrijheid ihre dochter vrien durf. Aber dit moest toch dat eerste passieren. En dan, wanneer dat merkje en de jong verlaafnis bereid houden, met dem merkje ihre Eltern, dan schrijft dat merkje ervoor om volgende maandag entweder zelfs de verlaafnings-inladingsbrief, oder hij leidt die van een schoolleraar schrijven. Ik heb in mijn 14 jaar, wat ik dort als schoolleraar gedeind heb, vele verlaafnings-inladingsbrief schrijven je moest voor zo'n voordag, wanneer zelfs niet zeer goed schrijven kunnen. Om dinsdag oder middag werden deze verlaafnings-inladingsbrief dan uitgeschickt. Meestens wordt de namenlijst van vrienden en verwanten, wanneer het een verlaafnis ingeladen worden zullen, durch deze brief op de hingerzijd van deze inladingsbrief zo uitgeschreven, dat de ene brief dat halve dorp, meestens aan een zijdorp, van nober tot nober van een eng bij de anderen eng, de lijn geschikt worden zal. En de laatste nober moest den brief dan naar een vriend of verwanten, naar dem merke of van dem jong in een anderen dorp aanbrengen. En dan immer zo wieder naar verwanten en vriend in andere dorpen in de kolonie. En in dem tweede inladingsbrief wordt deze namenlijst zo uitgeschreven dat hij aan de andere zijd van dorp van Nova tot Nova geschikt wordt om aan alle in te laden en waar

wordt deze namenlijst zo uitgeschreven dat hij aan de andere zijde van daar van Nova to Nova geschikt wordt om aan alle aan te laden. En waarom moest de laatste Nova den brief naar een vriend oder Verwandten brengen am nächsten Dorf und so wieder. Die kleine Buggy mit einem Brigham mit seiner Bruttaub an der sogenannten Brutlitzweg spazieren fahren will, die muss schmackblank

0: Aggie met van hem een brigom met zijn broedtoop en de zogenaamde broedliedsweg spazieren voeren wil, die moest smak blank uitzijnen. En während de weg, want als in een verlaafnis reitgemerkt werd, zag de jong, die de brigom worden wil dan ook, dat de buggy op het smakste gevoft wordt. En dat meisje, want om zijn oven broed worden wil, hoort op er een verhof smak.
1: Zafferblot, mijn noem is Helen Boyen. Gottes sehen in Bad wie ans Vater hier.